Okay, bye.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen naar het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wanneer Sampers met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Shishkin ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

van Shakira en Burna Boy. Het officiële thema verhaal van het WK natuurlijk, dat inmiddels afgelopen is. Goedemorgen, het is 7 uur geweest op deze woensdag 22 juli. Wat fijn dat je de radio aan hebt staan op Centraal Plus. Het weer van vandaag, nou als ik even kijk naar de weersverwachtingen, een graad of 21. Moet je dan ook een paraplu mee, ja of nee? Nou, dat valt op zich wel mee. Af en toe wat regen, vrij koel. En veel bewolking vanaf donderdag overwegend droog. En vooral landinwaarts wat meer zon. Het nieuws uit je eigen buurt en natuurlijk uit de wereld. De man die eerder deze maand aan de dood ontsnapt nadat hij bijna door een kapot raam in een vliegtuig naar buiten werd gezogen, is uit het ziekenhuis ontslagen, zoals dat dan heet. Hij zegt, ik heb geluk gehad. En het gaat om een Serviër. Hij doet zijn verhaal bij The Guardian. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie. Mijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, maar ik leef nog. Nou, eerder deze maand ging het bijna mis. Vlak na het opstijgen was er een knal veroorzaakt doordat een raam brak. En het slachtoffer werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Heel bizar. En het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 jaar verbiedt sociale mediakanalen te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een algemeen verbod op sociale media voor kinderen invoert. De Franse regering wil met de wet kinderen beter beschermen tegen de schadelijke effecten van social media. Nou, de doelstelling is dat regels in september ingaan met het begin van het nieuwe schooljaar. En ook nieuws uit je eigen buurt. 2 weken geleden werden er nog zwemlessen gegeven, maar zwembad De Bedoes is inmiddels veranderd in een grote bouwput. De renovatie van het zwembad is begonnen en deze zomer wordt gewerkt aan de sloopwerkzaamheden. De gemeente Leiderdorp investeert in het behoud van het zwembad voor de aankomende jaren. Om het zwembad toekomstbestendig te maken is er werk in de winkel. Het grootste renovatieproject bevindt zich achter de schermen in de machinekamer. Maar ook het zwemgedeelte dat zichtbaar is voor het oog van het publiek wordt aangepakt. Een reportage op onze website centraalplus.nl. En ook hier online gaan we dat, of op de radio gaan we dat nog wel over hebben. En Voorschoten maakt zich op voor de Voorschotense paardendagen 24, 25 en 26 juli. De organisatie is er klaar voor en het publiek kan zich opmaken voor 3 dagen vol traditie, muziek, de paardenmarkt en nieuwe activiteiten. De geschiedenis van ruim 825 jaar behoort de paardenmarkt tot de oudste tradities van Nederland. Het is een Centraal Plus ochtendshow met het nieuws uit je eigen buurt. Lekkere muziek, bijvoorbeeld Kensington Stay. Naar Shaggy, Mohombi, Fidey en Kosti. Dit is I Need Your Love.

0: state is, is Fred van Tricht als burgemeester van Zoeterwoude. Hij is namelijk vertrokken. En voor het afscheidsinterview van burgemeester Fred van Tricht gingen we ook de straten op om te vragen hoe inwoners van Zoeterwoude van Tricht hebben ervaren als burgemeester van het dorp. Er kwamen wat gemixte reacties op af. Luister mee.
1: Nou, ik moet zeggen dat hij voor Riro prima functioneerde. Ja. En ik denk dat hij de vele mensen wel gemist zou worden.
2: Heel eerlijk gezegd ken ik Fred niet zo goed. Maar ik woon hier echt met heel veel plezier. Dus ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan.
3: Hij is bij ons op bezoek geweest toen we 50 jaar getrouwd waren. Dat was super gezellig, heel sociaal, overal in geïnteresseerd. En ik vind het heel jammer dat hij weggaat eigenlijk. Hij is nog maar zo kort en hij is gewoon heel betrokken bij het dorp.
4: Bij het dorpsfeest was hij altijd wel te vinden. En ja, andere kleine dingen waar ik hem dan altijd toch wel in terugvond. En ook zowel zijn interesse en medewerking in het behoud hier van het groen en van de natuur. Dus dat hij altijd wel in was gewoon even voor een gezellig praatje. Dus leuke gezellige man.
5: Redelijke man en sportief. En hij deed het heel erg leuk voor Zoeterwoude. Ja, echt heel leuk gedaan, ja.
0: Heel leuk gedaan. Dus de laatste reactie. En burgemeester Fred van Tricht nam vorige week afscheid als burgemeester van Zoeterwoude. En we deden een afscheidsinterview met hem. Waaronder dus reacties van de straat, maar ook een gesprek met hem zelf. Dat interview kan je terugvinden op onze website centraalplus.nl. Nu perdono. En zometeen Where's My Husband van Ray. Dit is de Centraal Plus ochtendshow op deze woensdag 22 juli. Lekker wakker worden doe je natuurlijk met Centraal Plus. En nieuws uit je eigen regio. En natuurlijk heerlijke muziek.

0: Murray en Where's My Husband? De Centra Plus ochtendshow met straks Samber. My body isn't ready. Tijd voor nieuws, weer en verkeer eerst.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie

0: werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Gaat een noordwestelijke wind, matig aan de kust vrij krachtig. In de regio wordt het ongeveer 20 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen in de regio. Het rijdt alleen eventjes langzaam op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Like.
1: Onze eigen Armin van Buuren samen met Trevor Guthrie. En this is what it feels like. Summer and my body isn't ready, hoorde je daarvoor. Goedemorgen, het is 7:30 geweest op deze woensdag. En het is de ochtendshow van Centraal Plus. Fijn dat je hem aan hebt staan. Wat gezellig, zou ik vooral zeggen. Ik ga zo even een kennismaking doen met burgemeester Carla Breuer van de gemeente Zoeterwoude. We hadden het net al in het nieuws natuurlijk, maar we hebben ook nog even een fragmentje. Want zoals je gistermiddag te gast bij de middagshow met Elmar. En daar hadden we de nieuwe burgemeester in de studio voor het een en ander. Nou, daar wil ik het zo even over hebben. Eerste SOS Project en dan te

0: Lekker wakker worden met The Script. Dit was Break Even. En daarvoor Sunshine van SOS Project en Dante Thomas. Het is de ochtendshow op Centra Plus. En Carla Breuer, de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. De waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. Dat was gisteren hier in de studio bij collega Elmar. En ze hebben de vragen die jullie hebben ingestuurd in ieder geval behandeld. En het ging ook even over... Heeft ze haar burgemeesterskamer al ingericht? Het
1: belangrijkste is eigenlijk gewoon om buiten te zijn. En dat maakt ook dat met de introductietekst... de kennismakingstekst die we op de website hebben gezet... dat we meteen verenigingen, maar ook inwoners, ondernemers uitnodigen... om het college en mij uit te nodigen om kennis te komen maken. En de raadsleden, dus de fracties, gaan dat ook doen. Die gaan me meenemen naar plekjes waar zij heel trots op zijn... of waarvan ze zeggen, hey, let op, hier moet nog iets gebeuren... En zo wil ik graag Zoeterwoude leren kennen. Van de buitenkant en niet zozeer vanaf een werkkamer.
2: Dus eigenlijk een burgemeester die heel graag onder de mensen is.
1: Ja, tussen de mensen, ja.
2: Eigenlijk heel erg leuk. Ja. Hoe heeft u dat dan gedaan in Teylingen? Want daar heeft u de afgelopen jaren gewerkt... en daar bent u nog steeds werkzaam, ook als burgemeester.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Daar ben ik in het begin verhalen gaan ophalen. Die hebben we op een gegeven moment... toen we al die verhalen van bijzondere inwoners of verenigingen opgehaald hebben... hebben we dat gebundeld in een boekje. En dat was voor mij een hele mooie gelegenheid... om iedereen op een snelle manier te leren kennen. Want je moet natuurlijk op een gegeven moment mensen aan elkaar weten te verbinden. Je moet een inschatting maken van hoe vallen bepaalde dingen in de samenleving. En dat doen we niet alleen. Dat doen we natuurlijk samen met de collegeleden, met de raadsleden. En wil je dat op een goede manier doen, ja, dan moet je wel weten wat er leeft in de samenleving. Dus dat zijn de eerste dingen waar ik op uit ben om dat te leren kennen.
2: En hoe leuk is het om burgemeester te zijn? En hoe bijzonder is het dan nu om burgemeester te zijn van twee verschillende gemeentes?
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Als je mij dat een jaar geleden gevraagd had, dan had ik het niet verzonnen zomaar. Maar dit kwam toevallig op mijn pad. De commissaris van de Koning vroeg... zou jij het zien zitten in Zoeterwoude? Ik denk dat je daar goed past. Dus ik heb me wat verder verdiept. En ik denk ook dat het heel goed past. Ik hou van het dorpse. Ik hou van wanneer mensen opstaan om voor elkaar iets te doen... voor elkaar iets te betekenen, te organiseren... plekken waar cohesie is. En dat is in Zoeterwoude. En dat was even zo in de dorpen in de gemeente Teylingen. Of dat is nog steeds zo. Ik begin al in de verleden tijd per ongeluk te praten. Ja. Dat merk ik bij mezelf. En dat is nu gedurende de zomerperiode even combineren. In september doe ik dat niet meer. Dus ik stop ietsjes eerder in Teylingen. Dan beginnen 750 jaar in Zoeterwoude. En dan beginnen in Voorhout en in Sassheim ook de najaarsfeesten. En dat vraagt gewoon heel veel aandacht als je buiten wil zijn bij je inwoners. En dan moet je dat wel goed doen. Dus ik stop 1 september in Teylingen. Neem dan weliswaar wel de 22e en de 26e afscheid. En dan start ik 1 september met volle kracht in Zoeterwoude. En nu dus nog halve kracht.
0: Burgemeester Carla Breuer dus. Waarnemend burgemeester van de gemeente Zoeterwoude. Het hele interview is terug te kijken op onze website centraalplus.nl. Het interview dat Elmar dus gisteravond in de middagshow had. Tijd voor Jason Derulo. Dit is Take You Dancing.

0: Nooit Hier Nou Woont Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
4: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in. Dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt. En dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
3: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
5: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
6: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
3: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Hoek van Holland heb je bij Nieuwekerk aan de IJssel nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow.
8: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.
9: 8 uur geweest op deze woensdag 22 juli.
8: Centraal Plus.
9: Nu Olivia Rodrigo en Stupid Song.

moet gaan. Pomlin Thijs en ik moet gaan. Daarvoor Olivia Rodrigo en Stupid Song. Goedemorgen, het is woensdag 22 juli. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow hier op Centraal Plus. Met natuurlijk gewoon het nieuws uit je eigen buurt. En het nieuws uit de rest van het land en de wereld. En gewoon gezelligheid. Eerst even naar het weerbericht. Zorg wel dat je even een paraplu of een regenjas mee hebt. Want er kan hier en daar een buitje vallen. Nou, de natuur vindt dat volgens mij helemaal fantastisch. En dan nieuws bij onze oosterburen. Het wordt verboden om op stations in Duitsland alcohol te drinken. Na een incident waarbij een conducteur zwaar gewond raakt, is de maat vol voor het spoorbedrijf Deutsche Bahn. Op alle 5400 stations wordt de komende maanden stapsgewijs een alcoholverbod ingevoerd. Half oktober moet dat overal van kracht zijn. Ja, vorig jaar meldde Deutsche Bahn zo'n 5600 geweldsincidenten. Nou, hoeveel daarvan er dan plaatsvond op stations en hoeveel in treinen, dat is niet bekend. Maar ja, er werd in zo'n 3000 gevallen sportpersoneel aangevallen. Nou, dat heeft dus blijkbaar te maken met alcohol. Daarom hebben ze dit nu gerealiseerd. En wat kan je vandaag voor de rest verwachten? Vandaag 15 jaar geleden dat de extreemrechtse Anders Breivik dodelijke aanslagen pleegde in Noorwegen. Liet een bom afgaan in Oslo en daarna schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse lopen vandaag de tweede etappe. Ze leggen de afstanden van 30, 40 of 50 kilometer af. Niet iedereen mocht door. Er werden 12 wandelaars gedisqualificeerd. En zeker 2 militairen hadden minder dan de vereiste 10 kilo bepakking bij zich. En een aantal andere deelnemers had gesjoemeld met hun afstand. En er is een man aangehouden voor een dodelijke schietincident tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dat zou ook wel die Vierdaagsfeest een beetje overschaduwen. Gisteravond werd hier rond 10 uur een jongeman doodgeschoten. Of neergeschoten, hij overleed in het ziekenhuis. Er is in ieder geval wel iemand aangehouden. Maar de politie zei wel gisteravond tegen persbureau ANP dat er geen link te zien is volgens hen tussen de schietpartij en de Vierdaagse feesten. Nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Van zwemlessen naar de bouwput. Zo verlopen de sloopwerkzaamheden in zwembad De Does. Daar zometeen ook een reportage over. En gratis workshops helpen ouderen om digitaal vaardiger te worden. Dat wordt georganiseerd door Inclusio Leiden. En het stroomnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vol vanaf volgend jaar. Staat het te lezen op onze website centraalplus.nl. En de Voorschotense paardendagen, ze gaan bijna beginnen. 24, 25 en 26 juli. Dan vinden ze plaats uiteraard in Voorschoten. En de organisatie is er klaar voor. Het publiek kan zich opmaken voor 3 dagen vol traditie. De paardenmarkt en nieuwe activiteiten. Muziek. Geschiedenis van 825 jaar. En daarmee behoort de paardenmarkt in Voorschoten tot de oudste tradities van Nederland. One Republic, Love Runs Out. Kygo komt er ook aan met Heaven on Your Mind. Het is de ochtendshow op Centraal Plus van deze woensdag 22 juli. Ik zeg goedemorgen.

0: Keigo tijdens de Centra Plus ochtendshow en Heaven on Your Mind. In gemeente Leiderdorp wordt het zwembad verbouwd. Het zwembad De Douche. 2 weken geleden werden er nog zwemlessen gegeven. Het is nu veranderd in een grote bouwput. Deze zomer wordt gewerkt aan de sloopwerkzaamheden. Maar we gingen even langs. Manager Linda Dreven en coördinator technische staf Ed van der Kroft van Sportfondsen Leiderdorp gaven een rondleiding terwijl de sloop in volle gang is.
1: Welkom in de entree van Zwembad De Douche, midden in de renovatie. Als je binnenkomt, zie je aan je linkerkant de plek waar je vroeger een bakje koffie haalde. En aan je rechterkant de receptiebalie waar je eerst de pas kende om naar binnen te gaan. Maar die is er niet meer. Na het scannen gingen we richting de kleedkamers. En hier bevonden zich de kleine hokjes. We zijn als Sportfonds ten eerste super blij dat de gemeente Leiderdorp investeert in een zwembad voor Leiderdorp, ook voor de komende tientallen jaren. En hoe gaan we dat realiseren is door middel van het vernieuwen van de machinekamer. Dat is eigenlijk het belangrijkste, zodat de machines achter het zwembad voorlopig weer mee kunnen.
2: Er worden hier 3 nieuwe filterinstallaties geplaatst, zodat we in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de huidige wet en regelgeving wat betreft zwembadwater. Een leuk weetje is ook nog dat het instructiebad en het wedstrijdbad gescheiden van elkaar gaan worden. Waardoor onze kleinste zwemmers iets warmer water kunnen krijgen.
1: Maar ook vernieuwing van de voorzijde wat zichtbaar is voor de klant. Dus denk aan de bar, de receptie, maar ook de kleedkabines. Alles wordt een stuk kindvriendelijker. Meer plek voor omkleden met kleine kinderen. We staan op de plek waar het peuterbadje was. Voorheen de enige faciliteit voor de allerjongste, maar die breiden we straks uit. Want op de plek waar we hier staan komt straks een speelpark met een kleine glijbaan, wat speelelementen en sproeiers voor onze allerkleinste zwemmers. Het buitenbad, een bad die eigenlijk al niet veel meer open was, wordt ook niet meegenomen in het nieuwe ontwerp. De plek die nu een buitenbad is, wordt straks gebruikt voor onze nieuwe filterinstallatie, maar dus niet meer als uitzwembad. De renovatie is in principe een clustering van groot onderhoud wat benodigd was voor het zwembad. We hebben ervoor gezorgd dat we dat allemaal in 1 jaar kunnen doen, zodat we niet telkens in stukjes gesloten zijn. Dus het onderhoud dat we nu ook echt gaan doen is ook echt nodig voor het zwembad. Dus het is niet alleen cosmetisch, ook al ziet het er ook een stuk beter uit. Maar het is ook nodig om het zwembad open te kunnen houden.
3: 2 weken geleden waren hier volop zwemlessen en werd er gesport tijdens de aquasporten. Maar nu staan we in een leeg wedstrijdbad. Neem de tegels allemaal nog even in je op, want die zijn er nu voor het laatst. Want binnenkort gaan ook die er allemaal uit en staan we volgend jaar in een volledig vernieuwd wedstrijdbad.
1: We zijn nu 2 weken gestart en ze zijn volop hakken bezig met de sloop. Wat eigenlijk ook de planning was om deze gehele zomer te gaan slopen, waarna we na de zomer weer gaan opbouwen. Dus voor nu loopt alles volgens planning.
0: En op onze website centraalplus.nl kan je deze reportage ook met beeld zien. Dan wordt hij wat beeldender, dus via de app of de website of televisie. Douwe Bob met I Believe en straks nog even Max en Sweetbird Psycho.

0: Hey van Max en Sweet But Psycho. En daarvoor Double Bob met I Believe. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Stromae onderweg. Alors on danse. Na nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie, gemeenten en netbeheerders nemen maatregelen om het netwerk slimmer uit te breiden. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het stroomnet aan kan. Daardoor ontstaan vooral tijdens piekmomenten knelpunten. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten capaciteit reserveren voor woningbouw. Vanaf 2027 worden nieuwe aansluitingen toegekend op basis van maatschappelijke prioriteit. Waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral kennis maken met de inwoners van Zoeterwoude. Dat zei zij na haar installatie. Volgens Breuer wil zij de gemeente vooral buiten het gemeentehuis leren kennen. Daarom roept zij inwoners, ondernemers en verenigingen op om haar uit te nodigen voor een bezoek. Tot 1 september combineert zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Gaat een noordwestelijke wind, matig aan de kust vrij krachtig. In de regio wordt het ongeveer 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte in onze regio. De A20 naar Hoek van Holland. Daar heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En dat is de enige file in onze regio op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Harry Styles en American Girls. Stromae, onze grote vriend uit België, meneertje Paul van Haver, met Allo Rondans. Het is 8:30 geweest op deze woensdag 22 juli. Straks over het standbeeld van Rembrandt hebben. Er is iets mee aan de hand. Het standbeeld van Rembrandt in Leiden gaat het dan natuurlijk over. Dat hoor je straks. Anastasia, Pieep, mijn douche, die hoor je nu.

0: Horan en This Town. Daarvoor Anastasia en Paint My Dues. In Leiden staat het standbeeld van Rembrandt. Maar daar is iets mee aan de hand. Dat was onlangs de herdenking van de geboortedag van Rembrandt van Rijn. En daar spraken wij met Ton Kolbeck van de organisatie rondom de herdenking. Luister even mee.
1: Wij hebben dit beeld hebben wij een paar jaar geleden bij de Lakenhal gehad. Hij heeft het gestaan, er zou tijdelijk staan. En toen het weg moest, toen zei de gemeente, we hebben geen plek om het ergens anders neer te zetten. Terwijl de kunstenaar Gabriel Sterk het aangeboden had aan de gemeente. En toen stond het in een magazijn. Wij vonden dat zo slecht. En toen hebben we met een aantal, ja, echte leienaars, die wel meer met de gemeente aan het bakkeleien zijn, zal ik dan maar zeggen, hebben wij gezegd, dit kan helemaal niet. Leids Dagblad, een aantal andere mensen. En toen is er gezegd, nou, we moeten een plek zoeken. En de gemeente zei, we hebben geen plek. En toen hebben wij gezegd, ja, maar wat zou je denken van Molen de Put? En we hebben deze plek echt moeten bevechten. En nu staat hij er. En nu komen er duizenden mensen naartoe. Vinden het geweldig dat het beeld er staat. En wij vanuit de Leidse Mondialen, wij zijn een kunstenaarsgezelschap hier in de stad Stimmerwerf. En wij onderhouden het beeld ook. Wij zorgen ervoor dat het op alles op een goede manier gaat. En ja, het is onvoorstelbaar dat dit beeld nu nog weg zou moeten. Maar het is heel spannend. Want de gemeente heeft 2 jaar geleden gezegd, we geven een toestemming voor 2 jaar. En daarna nemen we een beslissing. Dus eigenlijk zou nu, vandaag, de gemeente een beslissing moeten nemen. We weten allemaal wel dat ze het niet in hun hoofd halen om het beeld nog weg te halen. Maar dan zou ik zeggen, gemeente, als het hier nou toch blijft staan, verzorg het dan een beetje beter. Want we staan nou in het licht en we kunnen het beeld zien. Maar als je hier in deze prachtige omgeving toch van het galgenwater komt en je ziet die molen, je ziet alles, je ziet de stad Stimmerwerf, dat het beeld nog niet aangelicht is, dat het eigenlijk nog heel veel verzorging nodig heeft. En ik zou eigenlijk tegen de gemeente willen zeggen, schaam je dat je na 2 jaar het nog zo verwaarloosd hebt. Wij niet, want wij zijn hier allemaal vanavond. Wij vieren zijn 420ste verjaardag. Maar de gemeente mag zich wel wat aantrekken.
0: Een duidelijke oproep richting de gemeente dus. Jorde Ton Kolbeck over het standbeeld van Rembrandt. En dat de gemeente zich eigenlijk moet schamen, vindt hij. Later deze week zie je hier meer over dit nieuws op onze website centraalplus.nl. En je hoort het hier.

Shanna Spiro en Great Expectation. En daarvoor Hugo en Salto. Goedemorgen, het is de ochtendshow, bijna 9 uur. Zometeen, hij staat al te trappelen. Hij staat al met zijn bakje koffie voor de studiodeur. Ik heb het over Rudo met zijn programma. Hij is gezellig bij je met natuurlijk koffie. Met lekkere muziek. En natuurlijk het nieuws uit je eigen buurt en de verjaardagen niet vergeten. Veel plezier met Rudo, morgen weer een nieuwe ochtendshow. En het nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en via de app. Ik heb er nog eentje meegenomen en dat is Rudo Mars. Dit is I Just Might.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnik Sampers met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
3: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
2: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het eventjes langzaam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat is de enige file. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
1: Met een hele grote hit uit de 30. Jordan de Bouwse en Magnetic en The Weeknd en Sacrifice. En daarmee is alweer 9 uur geweest op deze woensdag. 22 juli tijdens de zomervakantie. Misschien moet jij nog eventjes de laatste loodjes voordat je vakantie misschien wel dit weekend gaat beginnen. Nou, welkom in ieder geval. Het is een nieuwe aflevering van Rudo met de vaste ingrediënten.
0: Rudo!
1: Oftewel de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, dat nieuws dat hoor je zo meteen hier om 9:30 voorbij komen met Mark Wonning. Verder gingen we de straat op voor afscheidswoorden voor burgemeester Fred van Tricht. Zat in het afscheidsinterview met hem. Nou, later die fragmenten uit dat programma. En lekkere tracks voor je. Onder andere Sia, zometeen naar Coolio. See you when you get there.
2: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me

0: Marshmello en de Jonas Brothers, je hoort het slow motion hier bij Centraal Plus. Waar trouwens de burgemeester van Zoeterwoude hier in de studio was. Gisteren, de nieuwe, Carla Breuer, die kwam hier kennis maken in de middagshow bij Elmar. Dat hele interview vind je nu terug op onze website. Kijk daarvoor op centraalplus.nl. Maar gisteravond op televisie bij ons ook en nu ook nog steeds te zien op Centraal Plus via onder andere Ziggo Kanaal 40. Het afscheidsinterview met Fred van Tricht. Die is dus geen burgemeester meer. In die uitzending gingen we onder andere de straat op en vroegen we aan mensen wat voor burgemeester ze eigenlijk vonden.
1: Nou, ik moet zeggen dat hij voor Riro prima functioneerde. Ja. En ik denk dat hij de vele mensen wel gemist zou worden.
2: Heel eerlijk gezegd ken ik Fred niet zo goed. Maar ik woon hier echt met heel veel plezier. Dus ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan.
3: Hij is bij ons op bezoek geweest toen we 50 jaar getrouwd waren. Dat was super gezellig, heel sociaal, overal in geïnteresseerd. En ik vind het heel jammer dat hij weggaat eigenlijk. Hij is nog maar zo kort en... Hij is gewoon heel betrokken bij het dorp.
4: Bij het dorpsfeest was hij altijd wel te vinden. En ja, andere kleine dingen waar ik hem dan altijd toch wel in terugvond. En ook zelfs zijn interesse en medewerking in het behoud hier van het groen en van de natuur. Dus dat hij altijd wel in was, gewoon even voor een gezellig praatje. Dus leuke, gezellige man.
5: Redelijke man en sportief. En hij deed het heel erg leuk voor Zoeterwoude. Ja, echt heel leuk gedaan, ja.
0: De burgemeester van Zoeterwoude, tenminste, dat was die. Fred van Tricht, zijn afscheidsinterview nu te vinden op onze website centraalplus.nl.
6: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoi op Centraal Plus.
0: Het is deze week de nieuwe...

0: De nieuwste revue Michel, Would I Be Friends With Me? Hoor je hier op Centraal Plus op de woensdagochtend, waar tijd is voor het nieuws met Mark. En daarna hoor je Just A, Jack Style en John Turn The Lights Off. En ook Rolf Sanchez komt eraan met zijn nieuwste Marchar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie, gemeenten en netbeheerders nemen maatregelen om het netwerk slimmer uit te breiden. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het stroomnet aan kan. Daardoor ontstaan vooral tijdens piekmomenten knelpunten. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten capaciteit reserveren voor woningbouw. Vanaf 2027 worden nieuwe aansluitingen toegekend op basis van maatschappelijke prioriteit. Waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral kennis maken met de inwoners van Zoeterwoude. Dat zei zij na haar installatie. Volgens Breuer wil zij de gemeente vooral buiten het gemeentehuis leren kennen. Daarom roept zij inwoners, ondernemers en verenigingen op om haar uit te nodigen voor een bezoek. Tot 1 september combineert zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Gaat een noordwestelijke wind, matig aan de kust vrij krachtig. In de regio wordt het ongeveer 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

De nieuwste Rolf Sanchez Marchar. Het is vandaag 22 juli. Goedemorgen, Rudo hier met de bekende jarigen voor vandaag. Wie zijn er jarig? Nou, het is onder andere Selena Gomez, de verjaardag. Ex van Justin Bieber, zelf actrice en zangeres, ook 34 geworden. Nederlands zangeres Elise van der Horst, best bekend als Elise, met een Z, 44 geworden vandaag. En Kate Ryan van Desenchanté, heet eigenlijk Katrien Verbeek. Die is 46 geworden. Dirk Kuyt, de Katwijkse voetballer, vandaag 46. En het is ook de verjaardag van Edward van Kuilenborg, Nederlands presentator en sportcommentator, die is 59 geworden. Musicalster Joke de Kruijf, ook jarig, 61. En het is de verjaardag van de man die alles weet van het Songfestival. Cornald Maas viert zijn 64ste verjaardag vandaag. Nederlands kunstenaar Jan Nater is ook jarig, 75 is hij geworden. En Don Henley van de Boys of Summer en de Eagles, die kennen we ook, die is vandaag 79 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is Alan Menken, componist van filmmuziek, meervoudig Oscar-winnaar, en hij is 77 geworden. En hij is onder andere van Aladdin. Ja, en als je dan zegt Aladdin, dan zeg je ook Puba Bryson en Regina Bell. En die is toch wel even

Lekker toch dit? A Whole New World, Pippa Bryce en Regina Bell uit de film Aladdin, waar Alan Menken dan ook weer de componist van was van de filmmuziek. Maar die Alan Menken die heeft echt veel meer gedaan. Dat is echt niet normaal. Als je kijkt naar de films waar hij voor Disney aan bijgedragen heeft. The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, Pocahontas. En als je dan stiekem al die liedjes daarvan weer op een rijtje gaat zetten, krijg je ook echt weer een heleboel mooie Disney liedjes op.

Meteor en Niet Nodig bij Centraal Plus woensdag 22 juli. Zometeen checken we het nieuws van de afgelopen 24 uur. En daar hoort vast ook wel weer een leuk plaatje bij. Jij mag bepalen wat. Zometeen even mailen naar rudo@centraalplus.nl. En in deel 2 van Rudo hoor je ook Samber met Homewrecker. Rudo!

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Roxy Dekker, de nieuwste superstar.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, de renovaties van Zwembad de Does, beelden ervan zie je nu op onze site centraalplus.nl. Lijkt meer het Leiderdorpse horrorbad. Check maar even die beelden, ook gratis in onze Centraal Plus nieuwsapp. Verder kennismakingsinterview met Carla Brooijen, de nieuwste burgemeester van Zoeterwoude. En een paar dagen in Voorschoten, ze komen er dit weekend aan. Verder nieuws over subsidies in Leiden als het gaat om culturele projecten. En in Wassenaar als het gaat om kleine monumenten. En ook zomerrondleidingen in de oude stad. Sterrenwacht, daar kun je ook meer over vinden op onze website centraalplus.nl. Verder een ongeval door een overstekende egel. Een auto die ging daar gisteravond voor op de rem. Nou, dat kostte best wel een ravage. Met airbags die uitgingen en zo. De beelden kun je nu zien op onze site centraalplus.nl. En Leiderdorp controleert bomen op veiligheid. Ja, en dode en zieke bomen, die gaan daar gekapt worden. Nou ja, dat en ander nieuws. Nu op onze site centraalplus.nl en in onze gratis app.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rio@centraalplus.nl.
0: Kom maar door met je tracksuggesties. Welke plaat past er bij het nieuws van de afgelopen 24 uur? Doe nu je inspiratie op onze website centraalplus.nl.

0: Becky Hill en Galantis Run op Centraal Plus. Met zometeen IJs en Replay en Bruno Mars, de nieuwste On My Soul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het elektriciteitsnet in bijna heel Zuid-Holland is naar verwachting vanaf volgend jaar volledig benut. Nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting komen dan op één gezamenlijke wachtlijst. Provincie, gemeenten en netbeheerders nemen maatregelen om het netwerk slimmer uit te breiden. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het stroomnet aan kan. Daardoor ontstaan vooral tijdens piekmomenten knelpunten. Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten capaciteit reserveren voor woningbouw. Vanaf 2027 worden nieuwe aansluitingen toegekend op basis van maatschappelijke prioriteit. Waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral kennis maken met de inwoners van Zoeterwoude. Dat zei zij na haar installatie. Volgens Breuer wil zij de gemeente vooral buiten het gemeentehuis leren kennen. Daarom roept zij inwoners, ondernemers en verenigingen op om haar uit te nodigen voor een bezoek. Tot 1 september combineert zij haar werkzaamheden in Zoeterwoude met het burgemeesterschap in Teylingen. Daarna richt zij zich volledig op haar nieuwe functie. De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken met de gemeente en haar inwoners. Vanaf vandaag kunnen organisaties subsidies aanvragen voor culturele projecten in Leiden die volgend jaar plaatsvinden. De regeling is bedoeld voor activiteiten met een duidelijk begin en einde die bijdragen aan een gevarieerd, toegankelijk en inclusief cultuuraanbod. Ook projecten waarin cultuur wordt gecombineerd met kennis of educatie komen in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 september. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Eerst bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Vanmiddag wat opklaringen, mogelijk afgewisseld met een enkele bui. Met een noordwestelijke wind, matig.

0: De nieuwste Bruno Mars, On My Soul.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: In de Oude Sterrenwacht in Leiden zijn deze zomervakantie zomerrondleidingen te doen. Bezoekers die kunnen historische telescopen bekijken. Meer leren over de monumentale gebouwen die er zijn. En kennis maken met de geschiedenis van de sterrenkunde. De rondleidingen die zijn er tot en met 30 augustus. En van kinderen van 8 tot en met 13 jaar zijn er speciale kinderrondleidingen. Wil je er meer over weten, kijk dan op hortusleiden.nl/agenda. Daar vind je meer over die rondleidingen dus bij die Sterrenwacht. Ja, sterren. Is niet zo heel moeilijk om daar een plaatje bij te bedenken. Rewrite the Stars kwam bijvoorbeeld binnen. Bellestars werd ook nog aangevraagd. En deze track die kwam ook meerdere keren binnen. Onder andere van Monique uit Zoeterwoude. Zij mailde mij via rudo@centraalplus.nl voor Sim.

bij Centra Plus. Goedemorgen, we kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur ligt vandaag in de regio rond de 20 graden. Daarbij kan er trouwens ook nog een buitje vallen. Morgen zijn de wolkenvelden ook geregeld zon. Het is dan waarschijnlijk droog.

Tussen Centraal Plus met In Your Arms en dan nog Michel Telo en I Said to Piego. Zometeen deel 3 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Material Lover van Shanna Spyro. Rudo! Material Lover, zometeen hier op Centraal Plus. En nieuwe muziek van Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: meer muziek. Centraal Plus. Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: R-U-D. Op de radio.
1: Met Janice Pyro, Material Lover en Lizzo met Ariana Grande. Good as hell hoorde je. Goedemorgen, 11 uur geweest. Deel 3 van...

0: D-Rock zijn er in ieder geval mee gestopt vanwege de gezondheid van D-Rock. Maar nu is het onder andere Masta. De DJ die je nog steeds kan boeken.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Ja, de Zwolse Blauwvingerdagen.
1: Dit is vandaag.
0: Op deze 22e juli staat Zwolle vol kramen en curiosa. Dat is eigenlijk die 50e editie van die Blauwvingerdagen die op meerdere dagen plaatsvindt. En vandaag is dat ook zo. De Zwolse Blauwvingerdagen behoren tot de grootste braderieën van Nederland. Er trekken jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers met ongeveer 450 kramen. Dus een enorm gevarieerd aanbod voor zowel de toerist als degene die daar gewoon gevestigd is. En Blauwvingers, dat is dan weer wat eigenlijk de rivaliteit was tussen de bewoners van Zwolle en van Kampen. Nou ja, aan jou de vraag, weet je een leuk liedje met blauw in de titel? Even mailen.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames op Centraal Plus. Zometeen meer muziek hier van Bibi Rexha, Fateless en ook Adam Lambert komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondialen wil dat het Rembrandt-beeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Koolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Koolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Adam Lambert, What Do You Want From Me? En Bibi Rexha met Faithless en New Religion op deze Blauwvingerdagen in Zwolle. De grootste braderie van Nederland met 450 kramen. En ik vroeg aan jou een blauwe plaat. Ja, en dan is er toch eentje die echt wel het meest binnenkomt. Charlotte onder andere mailde via rudo@centraalplus.nl voor Eiffel 65 en Blue.

Eiffel 65 Blue, Dabadi. Ja, zo heet hij tussen haakjes ook, hè, Dabadi. Maar als je goed luistert naar de tekst, dan zingt hij niet Dabadi, maar dan zingt hij Blue, If I Was Green, I Would Die. Volgende keer even goed luisteren als je dit liedje voorbij hoort komen. Dit is Centraal Plus op de woensdagochtend met Noos Barkley. Dit is Chris.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseille C denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Sara Larsson, Midnight Sun en Jelly Roll. Je hoorde I'm Good. En daarmee zijn we inmiddels alweer beland in de woensdagmiddag. 22 juli betekent vanavond een nieuwe aflevering van de Straat Talkshow Rudo op televisie vanaf de Markt in Leiden dit keer. En volgende week ga je hem zien vanaf de Voorschotense Paardendagen. Om 10 uur 's ochtends ongeveer wordt zaterdag dat kruis geplant. Natuurlijk ben ik daarbij en praat ik onder andere met de burgemeester Nadine Stemerdink op die paardendagen. Maar eerst vanavond een nieuwe aflevering van Rudo, dus vanaf de Markt in Leiden. Hey, straks dan hoor je hier een stukje in ieder geval van het kennismakingsinterview met de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Hoor je zo meteen om 12:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En heb ik eerst Louis Capaldi voor je. Rio!

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things. En Hugo hoorde je ook nog met Moving to the Sun hier op Centraal Plus. Welkom, het is Rudo op deze woensdag 22 juli. Gisteren hier in de studio in de middagshow Carla Breuer te gast. Zij is de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. In een kennismakingsinterview leerden we er al een klein beetje kennen. Zo hebben we geleerd in het interview dat Elmar met haar had dat ze liever buiten is als op de kamer zit. Want op de vraag of haar werkkamer al ingericht was, was het antwoord dat die nog niet helemaal is ingericht, maar dat dat ook zeker niet de belangrijkste plek voor haar was in de gemeente.
2: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon om buiten te zijn. En dat maakt ook dat met de introductietekst, de kennismakingstekst die we op de website hebben gezet, dat we meteen verenigingen, maar ook inwoners, ondernemers uitnodigen om het college en mij uit te nodigen om kennis te komen maken. En de raadsleden, dus de fracties, gaan dat ook doen. Die gaan me meenemen naar plekjes waar zij heel trots op zijn, of waarvan ze zeggen, hey, let op, hier moet nog iets gebeuren. En zo wil ik graag Zoeterwoude leren kennen. Van de buitenkant en niet zozeer vanaf een werkkamer.
3: Dus eigenlijk een burgemeester die heel graag onder de mensen is.
2: Ja, tussen de mensen, ja.
3: Eigenlijk heel erg leuk. Ja. Hoe heeft u dat dan gedaan in Teylingen? Want daar heeft u de afgelopen jaren gewerkt en daar bent u nog steeds werkzaam, ook als burgemeester.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Daar ben ik in het begin verhalen gaan ophalen. Die hebben we op een gegeven moment, toen we al die verhalen van bijzondere inwoners of verenigingen opgehaald hebben, hebben we dat gebundeld in een boekje. En dat was voor mij een hele mooie gelegenheid om iedereen op een snelle manier te leren kennen. Want je moet natuurlijk op een gegeven moment mensen aan elkaar weten te verbinden. Je moet een inschatting maken van hoe vallen bepaalde dingen in de samenleving. En dat doen we niet alleen. Dat doen we natuurlijk samen met de collegeleden, met de raadsleden. En wil je dat op een goede manier doen, ja, dan moet je wel weten wat er leeft in de samenleving. Dus dat zijn de eerste dingen waar ik op uit ben om dat te leren kennen.
3: En hoe leuk is het om burgemeester te zijn? En hoe bijzonder is het dan nu om burgemeester te zijn van twee verschillende gemeentes?
2: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Als je mij dat een jaar geleden gevraagd had, dan had ik het niet verzonnen zomaar. Maar dit kwam toevallig op mijn pad. De commissaris van de Koning vroeg, zou jij het zien zitten in Zoeterwoude? Ik denk dat je daar goed past. Dus ik heb me wat verder verdiept. En ik denk ook dat het heel goed past. Ik hou van het dorpse. Ik hou van wanneer mensen opstaan om voor elkaar iets te doen, voor elkaar iets te betekenen, te organiseren. Van plekken waar cohesie is. En dat is in Zoeterwoude. En dat was even zo in de dorpen in de gemeente Teylingen. Of dat is nog steeds zo. Ik begin al in de verleden tijd per ongeluk te praten. Ja. Dat merk ik bij mezelf. En dat is nu gedurende de zomerperiode even combineren. In september doe ik dat niet meer. Dus ik stop ietsjes eerder in Teylingen. Dan beginnen 750 jaar in Zoeterwoude. En dan beginnen in Voorhout en in Sassheim ook de najaarsfeesten. En dat vraagt gewoon heel veel aandacht als je buiten wil zijn bij je inwoners. En dan moet je dat wel goed doen. Dus ik stop 1 september in Teylingen. Neem dan weliswaar wel de 22e en de 26e afscheid. En dan start ik 1 september met volle kracht in Zoeterwoude. En nu dus nog halve kracht.
4: Centraal Plus.
5: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Central Plus, iedere dag bij je, ook op je werk of misschien wel onderweg in de auto. Met natuurlijk de lekkerste tracks en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat nieuws, dat hoor je nu. Muziek daarna onder andere van Beyoncé en Halo.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondialen wil dat het Rembrandtbeeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Kolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Kolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor Terbrechtseplein heb je nu 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

hoorde je daarmee is half 1 geweest alweer. De woensdagmiddag is van start. De woensdagmiddag vet natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio. We wassen naar vanmiddag ook weer een nieuwe aflevering van de middagshow met Elmar tussen 3 en 6. Ook daar weer gasten in de studio. En natuurlijk de hele dag door ook de lekkerste tracks. Zometeen bijvoorbeeld Elok en Galit. Dive Into Me hoor je na Survivor. We gaan terug naar de jaren 80 met de klassieker. Dit is Burning Heart.

Labyrinth en Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. Het is bijna 1 uur. Zometeen meer muziek hier. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik ben er morgen weer, direct naar de ochtendshow met Mark. En vanmiddag hier nog de middagshow met Elmar. Ik wens je van nu een goede woensdag. En misschien zie ik je vanavond alweer op televisie bij Centraal Plus voor een nieuwe aflevering van de Straattalkshow Rudo vanaf de Markt in Leiden.

0: Tapas Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondialen wil dat het Rembrandt-beeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Koolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Koolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. De zieke iepen worden gekapt vanwege de iepenziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving. De aangetaste bomen zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. Ook de karakteristieke iep in het burgemeester Berghoutpark is getroffen door deze ziekte en wordt op korte termijn gekapt. Op de plekken waar bomen gekapt worden, zullen komende winter nieuwe bomen teruggeplaatst worden. Kunstenaarscollectief De Leidse Mondiale wil dat het Rembrandtbeeld bij Mode de Put in Leiden blijft staan. Voorzitter Tom Kolbeck riep het gemeentebestuur op om de vergunning voor het standbeeld te verlengen. Dit deed hij op 15 juli, de 420ste geboortedag van Rembrandt. De gemeente laat weten dat voor het beeld een vergunning van 2 jaar is afgegeven. Er wordt momenteel geëvalueerd of de locatie geschikt is. Op basis daarvan wordt besloten of het standbeeld mag blijven. Volgens Kolbeck laat ook het onderhoud de wensen over. Hij vindt dat het beeld beter verzorgd en verlicht moet worden. De gemeente zegt het jammer te vinden dat hij dit zo ervaart en benadrukt dat er de afgelopen 2 jaar meerdere keren is meegedacht over het ontwerp en de inrichting van de omgeving rond het beeld. En op de Kniplaan in Voorschoten is gistermiddag een man gevallen met zijn fiets. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een wisselvallige dag met regen, zon en wolken. Bij matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vandaag zo'n 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in onze regio op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden staat 7 kilometer met een klein kwartier vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: TNL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio. Beide op de A20. Als eerste van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de andere kant op, voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar. Meer
4: voor jou. De middagshow voor woensdag 22 juli met Alex Warren, Eternity. Centraal Plus. Hear the clock ticking on the wall.

De combinatie Miles Smith en Niall Horan, dat blijkt een gouden combi te zijn. Want het liedje staat namelijk echt al wekenlang in alle hitlijsten. En onder andere ook in de 30 van Centraal Plus. Je hoorde Drive Safe. En daarvoor Alex Warren en Eternity. Het is woensdag, de week officieel door midden, 22 juli. En buiten, ja, het heeft vanmorgen gewoon van tijd tot tijd geregend. Nou, op zich niet zo heel slecht. Eigenlijk wel fijn, goed voor de natuur en goed tegen de droogte. Want ja, dat begint toch inmiddels best wel een beetje nijpend te worden. Dus af en toe even een klein buitje. Nou, dat is dan denk ik meer dan welkom. Het is de middagshow van Centraal Plus en ik ben bij je tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar van vandaag. Onder andere teams gezocht voor touwtrekwedstrijd tijdens het dorpfeest in Oegstgeest. Check het, centraalplus.nl. Is dit Maroon 5?

Luna, samen met Russo en Voorbestemd. En daarvoor draaide ik ook nog Maroon 5 en Memories. Op onze eigen website een oproepje. Kat Oezo is namelijk al 2 dagen spoorloos, oftewel vermist in Leiderdorp. En de eigenaren van Oezo die zijn dus op zoek naar hun huisdier. Ja, dat beestje is spoorloos. Het is een zwart-witte kat. En voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. En onder andere via Facebook doen ze een aantal oproepjes. En willen ze eigenlijk gewoon kijken of iedereen zou kunnen uitkijken naar Oezo. Ja, een foto van het beestje, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En via de nieuwsapp inderdaad een kat met wit en met zwart. En ja, dat beestje dat is dus vermist. En heb je een tip? Nou, laat het dan vooral eventjes weten. Dat kan je doen via redactie@centraalplus.nl. Dan kunnen wij je in contact brengen met de eigenaren. En anders via Facebook. En laten we hopen dat Oezo gewoon heel snel terug is bij de eigenaren. Want ze missen hem. Ik heb Adele, Make You Feel My Love voor je klaarstaan. Naar Rumors, dit is Thomas Gray.

Even een romantisch momentje. Momentje van rust op de woensdagmiddag bij Centraal Plus. Met Make You Feel My Love van Adele. Ik heb Feist, Know You Better voor je klaarstaan. Eerste nieuwste van Marshmello met Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.

0: You Better.
1: Vice, Know You Better en Marshmallow. De nieuwste met Kelsey Ballerini. Zij zorgt dan voor de vocalen in Another Drink. Centraal Plus met zometeen de tv-update. Ook Rain Me In van Sam Fender met Olivia Dean. En Alesso met Bambi Public. De nieuwste heet In Your Eyes, die ga je horen. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Mark.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in onze regio. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Hofvliet 3 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden staat 8 kilometer langsgebreidend en stilstaand verkeer. Vertraging ook 5 minuten. En tenslotte nog 5 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alesso, Bambi Public, In Your Eyes en Sam Fender met Olivia Dean, Rain Me In.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag woensdag en dat betekent sowieso de straattalkshow Rudo. En Rudo is met cameravrouw Brigitte weer op de Leidse Markt geweest. En ja, het was daar niet zo heel erg lekker weer. Het heeft van tijd tot tijd geregend.

En onder andere kwamen ze iemand tegen die helemaal blij was met de regen. Volgens mij heeft Rudo zelfs geprobeerd een soort regendans voor elkaar te krijgen. Of dat gelukt is, dat zie je dus vanavond op tv bij Centraal Plus. En daarnaast blikken we ook even terug dat speedbootongeluk van inmiddels meer dan een week geleden. Moet er nou meer controle komen op de gracht? Wat moet er gaan veranderen? Moet het minder makkelijk zijn om hard te gaan varen? Daar gaat het vanavond over. En dat kan je allemaal gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. Henrique Iglesias met Farruko na Tim Don. To Love Somebody.

0: om alvast een klein beetje in de stemming te komen voor jouw zomervakantie. Misschien ga je deze week wel lekker met de auto richting het zuiden of stap je een deze dagen op het vliegtuig. Mi passé van Enrique Iglesias en Farruko. Centraal Plus met deze week een bijzonder interview. Het afscheidsinterview met Fred van Tricht. Hij was tot vorige week de burgemeester van Zoeterwoude. En met Fred hebben wij een afscheidsinterview gehouden. Mijn collega Robert Beurs heeft dat gedaan. Onder andere over de mooiste momenten. Ook de toekomst van Zoeterwoude. Maar ook ging het over de zwaarste momenten. Luister mee.
1: Echt het allerverdrietigste moment in de afgelopen 6 jaar... was het overlijden van Rafael. Die om het leven is gekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Dat is. Je merkt dat dat zoveel in die samenleving doet. Die saamhorigheid is er dan. Het verdriet is er dan. Maar ook een beetje de boosheid. Hè, dat kon gebeuren op dat kruispunt. Je probeert er te zijn waar je kan zijn. Natuurlijk bied je het gezin aan om er voor ze te zijn. En aan de andere kant, zij besluiten wat ze nodig hebben of niet. Dat is volgens mij keurig gedaan, ook met de inzet van familieagenten. Maar dat was een heel verdrietig moment. En indrukwekkend was de bijeenkomst bij zijn voetbalclub in Voorschoten. Zoveel mensen waren, zoveel bloemen. En ik was daar met mijn collega uit Voorschoten, mevrouw Stemerdink. En ja, dat was ongelooflijk indrukwekkend en tegelijkertijd natuurlijk verdrietig.
2: Ja, ja, ja. En wij waren er natuurlijk ook bij. En zijn opa en oma die vertelden over hun kleinkind. Ja, dat hoort natuurlijk niet.
1: Nee, absoluut.
2: Je hoort je kleinkind niet.
1: Het was echt, dat is wel het moment geweest dat het meest, natuurlijk het meeste indruk, maar het meest verdrietig is geweest. Ja, zeker.

Centraal Plus, de middagshow met Pink Panthers en Zara Larsson, Stateside. En daarvoor Wiz Khalifa en Charlie Puth en See You Again. Zometeen Marjolein van der Jacht in de studio. En ik ga het met Marjolein hebben over iets dat verlengd gaat worden. Wat dat is, blijf luisteren. En natuurlijk straks ook weer een updateje wat betreft de Vierdaagse in Nijmegen. Vandaag dag 2, traditiegetrouw de zwaarste dag. De dag van wiegen en de dag van de blaren. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het gaat met Carolien. Gisteren heb ik haar ook gesproken. Toen was ze heel erg positief over die 52 kilometer die ze had afgelegd. Eens kijken of de vlag er vandaag nog steeds zo bij hangt. Nu eerst Shawn Mendes, dit is Heartbeat en die hoor je bij Centraal Plus. I look

0: Judith Hierna on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in onze regio. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Uitzondering is de A4. Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasvoerpolder en Den Hoorn staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes!
0: Elmar.
5: Meer voor jou.
6: Met nu een van de zomerhits van dit jaar, Edge of Desire, Jonas.

Denk aan van die wuivende palmbomen en dan misschien gewoon even een sprong de zee in om af te koelen. Jonas Blue en Edge of Desire. Het is een dikke hit uit de 30 van Centraal Plus. Woensdag 22 juli, even na vieren, deel 2 van de middagshow met nieuws uit Voorschoten. Want de gemeente Voorschoten verwijdert de komende periode op verschillende plekken in de gemeente een aantal iepen. Dat zijn bomen. En de zieke iepen die worden gekapt door de iepenziekte. En die ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de directe omgeving. En de aangetaste bomen die zijn niet meer gezond te maken en vormen een risico voor de omgeving. En het gaat hier dus ook om de karakteristieke iep in het burgemeester Berkhoutpark. Ook deze is getroffen door de ziekte en gaat op korte termijn worden gekapt. En op die plekken waar de bomen gekapt zullen worden, heeft de gemeente gezegd dat komende winter er nieuwe iepen, of in ieder geval nieuwe bomen, teruggeplaatst gaan worden. Nou, dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl. Ik heb zometeen Marjolein van der Jacht in de studio. We gaan het hebben over de streek van verrassingen. Want die streek gaat in ieder geval nog door. En wat zij nou precies doen, alle details horen we zometeen van Marjolein. Ook Sommieu komt eraan. Na Matt Simons, dit is Lose Control. Escape.

0: Somieu, Dark Before the Dawn en Matt Simons met Lose Control. Die hoorde je bij Centraal Plus. Wij gaan het hebben over de streek van verrassingen. En in de studio is dorpsmarketeer in Oegstgeest Marjolein van der Jacht. Marjolein, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst eventjes dorpsmarketeer. Waar bestaat jouw pakket compleet uit als we gaan kijken naar de activiteiten?
1: Eigenlijk het verkopen van Oegstgeest. Als je het helemaal schrijversdorp, als heel groen gezond dorp. Met alle mooie activiteiten die er zijn. Mooi wandelen, mooie leuke cultuurelementen. En twee kastelen waarvan één goed te bezoeken. En Corpus.
0: Hey, dat is bijna een soort van reclamepraatje voor de zomer.
1: Ja, kom lekker naar Oegstgeest.
0: Met andere woorden, er is daar voldoende te doen. En jij zit hier ook met een reden vandaag. De samenwerking Streek van Verrassingen die is officieel verlengd. En dat gebeurde bij een bijeenkomst op kasteel Oud Poelgeest. Wat is nou precies, zeg maar, wat er dan verlengd is, die streek van verrassingen? Waar bestaat dat allemaal uit?
1: Nou, het is een samenwerking tussen 8 gemeentes, inmiddels nu 10 jaar. En eigenlijk is het juist om je eigen inwoners de streek ook te laten kennen. Dus niet alleen je eigen gemeentegrenzen, maar ook verder. Het is allemaal dichtbij, het is allemaal binnen een paar kilometer. En met name in de coronatijd hebben we vooral gezien dat dat heel goed ging werken. Dat mensen uit Katwijk gezellig naar de Oegstgeest kwamen en daar kwamen wandelen. En dat hebben we echt met elkaar geïntensiveerd. Er is een mooie magazine, er is een mooie website, Streek van Verrassingen. Waardoor we veel meer vertellen van elkaar en aan elkaar wat we voor moois te bieden hebben. En dan is het een unieke streek.
0: Betekent dat eigenlijk dat die streek ook steeds groter wordt en dat er steeds meer gemeentes hierbij aansluiten?
1: Ja, er zijn inmiddels meer gemeentes bij aangesloten, omdat iedereen eigenlijk wel het belang inmiddels ziet. En dat is nu Zoeterwoude, Kaag-en-Brasem hebben we verwelkomd. Wassenaar, Voorschoten, nou, Oegstgeest en Leiden in het centrale punt. We hebben eigenlijk een langere slogan. Leiden, stad van ontdekkingen, streek van verrassingen en een zee aan mogelijkheden.
0: En als we dan kijken buiten Oegstgeest, wat zijn nou echt de pareltjes die misschien nog ontdekt moeten worden of waar veel meer aandacht voor zou moeten kunnen zijn?
1: Nou, het leuke vind ik eigenlijk ook dat we van zout naar zoetwater gaan. Hè, van de zee met het mooie strand van Katwijk. En dan de Kaag-en-Brasem met zoetwater waar je kan zeilen, waar je mooi kan varen, waar je ook lekker leuk wat kan eten. We hebben juist de diversiteit, Warmond met Jan Steen, mooie kastelen, vorstelijk Voorschoten. Nou ja, er is eigenlijk zoveel in de streek te doen. En Leiden met alle mooie musea en alles wat er ook in Leiden, het Singelpark, Hortus.
0: En met hoeveel mensen doen jullie dit nou?
1: Nou, eigenlijk in iedere gemeente is wel één iemand als centraal punt. Natuurlijk niet fulltime bij allemaal. Ik bijvoorbeeld zelf doe ik dat voor 20 uur. En bij alleen Leiden is wat meer de penvoerder. Dus uiteindelijk de redactie van zo'n mooi magazine wat we hebben is door Leiden samengesteld. Maar daar leveren wij allemaal aan. En dan lezen we dat ook allemaal mee. Dus er is één wel centrale redactie dan van zoiets. Want je kan niet met z'n allen aan zoiets aan het werk. En wat we nieuw hebben is nu een vakantiepaspoort. Dus speciaal voor kinderen die juist met 50 leuke uitjes geactiveerd, geïnspireerd worden. Ook de ouders natuurlijk. Ja. Om eens in de eigen streek te blijven. Je hoeft niet altijd heel ver weg.
0: Wat leuk. En zijn dat dan ook allemaal activiteiten zeg maar van heel goedkoop tot wat duurder? Dus eigenlijk voor iedere portemonnee wel iets te doen?
1: Zelfs een aantal gratis. Dat vond de wethouder bijvoorbeeld in Oegstgeest heel leuk. Maar ook anderen zeiden dat. Ze kunnen stempeltjes halen. Het is nog heel old school, maar dat werkt nog heel goed met kinderen. Hebben we echt voor gekozen. En dan kunnen ze nog zelfs mooie prijzen winnen. En je kan gratis naar dingen met korting naar dingen. En natuurlijk is het inderdaad, één attractie of evenement is wat goedkoper dan het ander.
0: En zo'n magazine, hoe vaak komt dat uit en wat is daar dan allemaal in te vinden?
1: Jaarlijks? Nou, uit alle gemeentes echt een highlight met een mooi interview van iemand en echt een tip. En alle gemeentes proberen daar juist eens wat verrassende dingen, maar ook bijvoorbeeld de markten overal. Dat je zegt, ga eens daar naartoe, ga eens dat stukje natuur ontdekken, kijk eens op het water. Dus probeer eens even de andere elementen. Je kan het eigenlijk allemaal op de fiets afleggen, de afstanden. Een kaasboerderij, nou ja, het is zo divers dat je eigenlijk de rest van Nederland voorlopig even niet naartoe hoeft.
0: Ja, het is echt een compleet rondje regio eigenlijk. Ja. Zijn er dan ook meerdere gemeentes die interesse hebben en die zich misschien wel willen aansluiten bij jullie organisatie?
1: Ja hoor, er zijn al wat gesprekken wat verder Leiden dorp, denken we bijvoorbeeld. Nou ja, ook anderen wel. Maar aan de andere kant, te groot moet ook weer niet. Want je moet wel makkelijk bereikbaar zijn en ook met elkaar korte lijnen hebben. En dat is tot nu toe heel prettig samenwerken. We hebben iets nieuws en dat is bijna een soort VVV met een QR-code. Dan kan je gewoon je vraag stellen en dan komt er een mooi antwoord. Dus ook dat is weer iets nieuws. We hebben een regiokaart met een plattegrond met alle routes. Daar heeft de provincie ook heel goed aan mee betaald. Zuid-Holland ziet het echt als een toegevoegde waarde wat wij hier doen. En ziet het als een voorbeeld voor heel veel andere streken waar niet zo intensief wordt samengewerkt.
0: Ja, het is echt een hele goede PR eigenlijk. Dat magazine, waar ligt dat? Is dat gewoon gratis op te halen? Ja. Of wordt dat huis aan huis verspreid?
1: Nee, dat magazine eerst vroeger wel. Maar ja, dat zijn natuurlijk inmiddels zoveel adressen. Maar eigenlijk op heel veel cruciale punten. Campings, hotels, gemeentehuizen, bibliotheken. En dat is echt een iets wat goed opgehaald wordt. Daarom zijn we ook naar A5 gegaan. Formaat wat makkelijk mee te nemen is. Wij hebben als Oegstgeest altijd nog een A4 magazine. Maar dat komt huis aan huis. En dit is allerlei plekken op te halen. En dat wordt ook gedaan. En die regiokaart ook.
0: En betekent dat dan ook dat gemeentes hier geld insteken? Ja. En is het een beetje afhankelijk van hoe groot is de gemeente? Hoeveel geld gaat er dan in dit project gedaan worden?
1: Heel goed, dat zie je goed. Natuurlijk gaat het naar rato van het aantal inwoners. En we praten daar ook heel open met elkaar over de verdeling. Een grotere gemeente betaalt meer. En het ligt ook aan wat voor diensten willen ze nog meer eromheen. Want we halen ook bijvoorbeeld Duitse en Belgische influencers naar de streek. Kom het eens meemaken. We hadden een tijd lang zo'n soort kleine caravan pipo huisje noemden wij het.
0: Ja.
1: We hebben nu een fietscaravan waarmee influencers en journalisten op pad kunnen. Dus we proberen iedere keer wel een accent te vinden waardoor ook vanuit Duitsland en België interesse kan ontstaan. En dat gebeurt ook.
0: Ja, eigenlijk kunnen we gewoon concluderen, de streek van verrassingen gaat internationaal.
1: Ja, om ze hier naartoe te halen.
0: En hoe vaak komen jullie dan met elkaar samen om te overleggen, om nieuwe dingen te bespreken?
1: Zeker 3 keer per jaar. En soms ook even kort met een teamsvergadering. Maar 3 keer per jaar zien we elkaar ook fysiek om even te brainstormen en te kijken hoe gaan we het volgend jaar weer aanvliegen. We doen print en digitaal. Want de website www.streek van verrassingen is gewoon met een agenda van de hele streek. Dat is ook een unicum.
0: Kan je ook alles op terugvinden.
1: Ja, precies.
0: Hey, en nou is die streek vol verrassingen verlengd met 2 jaar in ieder geval. Zit er meer aan te komen? Wat is zeg maar voor jullie het ultieme?
1: Nou, dat het gewoon permanent blijft. Want iedereen ziet eigenlijk de meerwaarde. Maar zoals je zelf al aangeeft, het gaat ook om geld. Gemeentes moeten ook altijd keuzes maken. Maar tot nu toe begrijpen die wethouders heel goed dat die keuzes slim zijn om zo met elkaar samen te werken. Het is kruisbestuiving, zoals je dan zegt, is een inspirerende samenwerking. En we hebben in de vorige vergadering afscheid genomen van Jacco Knapen van Katwijk. Dat was echt een ambassadeur. En dat was eerst echt best wel moeilijk uitleggen aan allerlei gemeentes. Maar nu is dat toch wel een gevestigd iets. Alleen ja, in de keuzes hopen we dat het bij de budgetten na de komende 2 jaar ook gewoon lekker opgenomen blijft.
0: En dan ben ik reuze benieuwd. Wat ga je zelf bezoeken deze zomer? Zijn er activiteiten die ook in het magazine staan?
1: Ik wil heel graag weer eens naar de Hortus. Ben ik een tijd niet geweest. En Zoeterwoude, daar kan je heel lekker kaas halen. En heerlijk ijs eten, ambachtelijk ijs. En dat ga ik in ieder geval doen. En ik ben ook wel een avond op het strand weer ergens te vinden.
0: Ik hoor het al, gaat een mooie zomer worden. Marjolein van der Jacht, dank je wel. En heel veel succes met de Streek van Verrassingen.
1: Dank je.
2: Centraal. Plus.

0: De nieuwste van Davina Michel, die heet Would I Be Friends With Me? En die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: De gemeente Leiden wil investeren in huisartsen, eigenlijk in praktijken van huisartsen, zodat er meer capaciteit ontstaat en ja, meer mensen ook zich aan kunnen sluiten bij een huisarts. Want dat is eigenlijk wel belangrijk. En wij willen van jou graag weten, in de poll van deze week, ben jij ingeschreven bij een huisarts? 97% die zegt ja, 1% zegt nee en 1% die geeft aan op een wachtlijst te staan. Ja, ik moet zeggen, het overgrote deel heeft dus een huisarts. Nou, dat klinkt in ieder geval positief. Toch zijn er ook echt wel heel veel mensen die dat nog niet hebben. En daarom heeft de gemeente Leiden daar extra geld voor beschikbaar gesteld. En hopen ze zoveel mogelijk in ieder geval kunnen onder te brengen, zodat mensen wel een huisarts gaan krijgen. Nou, ik ben benieuwd. Het is de poll van deze week. Eigenlijk is die ja met meer dan 90% niet meer in te halen. Maar goed, het percentage kan nog een klein beetje gaan veranderen. Dat betekent dat jij je stem uit mag gaan brengen via onze website centraalplus.nl en via onze nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Afrojack met Ello Black?

0: Centraal Plus, de middagshow met Afrojack, Ello Black en In My World. Inmiddels bijna 2 minuten over 4:30 geworden. Het is 22 juli en in Nijmegen is gisteren natuurlijk officieel de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Gisteren heb ik gebeld met Carolien van Wijk, vandaag dag 2. En ik ben wel heel erg benieuwd wat er vandaag allemaal gebeurd is. Traditiegetrouw is die tweede dag de zwaarste dag. De dag met heel veel uitvallers, de dag van wiegen en de dag van de blaren. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het Carolien vandaag vergaan is op die dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Zometeen een update. Ook de weekend komt eraan met Daft Punk en I Feel It Coming. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Mark Wonink.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt 1 minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk, Plaspoepolder, 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Gouda Hoever-Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En het is druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom bij Gouda heb je ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: The Weeknd, Daft Punk en I Feel It Coming. Vandaag dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Gisteren officieel begonnen. En gisteren heeft Carolien van Wijk, afkomstig uit Zoeterwoude, 52 kilometer gelopen. En Carolien, hoeveel kilometer heb je er vandaag op zitten?
1: Maar 49, 48 eigenlijk, bijna.
0: Dat klinkt bijna, dus dat, dat klinkt bijna een beetje teleurgesteld.
1: Ja, hè? Dat is een stuk minder vandaag.
0: Maar wel dus, een mooie dag gehad vandaag. De dag van wiegen en traditioneel toch wel de zwaarste dag van de vier.
1: Nee. Wiegen is voor een paar afstanden wat zwaarder. En juist voor de mensen die 50 lopen zoals ik, is de dinsdag al de zwaarste.
0: Okay.
1: Omdat wij dan de langste dag hebben.
0: Maar wat is dan het geheim dat jij zegt, ja, eigenlijk ga ik hier gewoon fluitend doorheen. Je hebt er inmiddels 100 kilometer op zitten en je zegt, oh, het gaat eigenlijk prima.
1: Ervaring. Dat helpt een hoop hoor. De juiste schoenen hebben, weten waar je zwakke plekken zitten en daarop kunnen anticiperen. En een beetje geluk.
0: Neem
1: dat helpt
0: mee,
1: ook en goede conditie.
0: Ja, neem mij even de dag door. Vanmorgen, hoe laat ben je begonnen en wat waren de absolute hoogtepunten?
1: Oeh, ja, de wekker ging alweer om 3 uur. Dus dat was pijnlijk. Maar toen was het even ontbijt erin en naar de start fietsen. En toen werd om 4 uur gestart voor de 50 kilometer. En de andere afstanden mogen een beetje later weg. Ja, en dan is het lopen. En dat betekent in dit geval dat je Hatert doorloopt. Omdat de wijk in de zuidkant van Nijmegen is. En die mensen staan elke echt om 4 uur op om je aan te moedigen. Dat is ongelooflijk. Dus je hebt echt mensen aan de kant die dan allemaal klaarstaan met koekjes en snoepjes. En je mag een toilet gebruiken en zo. Het is geweldig.
0: Ja, het is bijzonder. Het is echt een stukje saamhorigheid daar in Nijmegen en de regio. Hey, dan ben ik wel benieuwd. Hè? Wat is nou het ideale eten om zo'n loop van 50 kilometer te voltooien? Wat moet je nou zeker innemen?
1: Alles. Alles wat je kunt eten. Calorieën vliegen er echt door. Maar een paar boterhammen met kaas is in elk geval wel lekker. Ik heb een voorkeur voor de appelflappen van Bakkerij Strik. Die staat de tweede, derde en vierde dag na 1,5 kilometer langs de route. Dus dan haal ik even een appelflap en die gaat de rugzak in. Dus je wordt aan alle kanten getrakteerd en aan de kant. Dus er staan overal mensen met tractaties en snacks en fruit en voor de wandelaars.
0: Ja.
1: Dus het is echt wat je al zei in grote saamhorigheid.
0: Het klinkt waanzinnig gezellig. Hey, vandaag weer gelopen. Natuurlijk ook weer, want ik heb een paar foto's van je mogen ontvangen met de vlag van Zoeterwoude.
1: Ja, zeker. Ik heb wel een beetje pannen met de vlaggenstok, want die is, ik heb nu 3 delen vlaggenstok. Maar ik heb hem maar gewoon met veiligheidsspelden aan mijn rugzak gezet en dat werkt ook.
0: Ja, dat moet goed komen. Heb je veel reactie gehad en ben je nog meer mensen uit de regio of uit de streek tegengekomen van Zoeterwoude?
1: Ja, ik ben weer iemand uit Zoeterwoude tegengekomen. Die vroeg of ik... Die vroeg

0: ook, ook 750 was. Dus nou, dat nog net niet.
1: Ja, het klinkt in ieder geval echt waanzinnig gezellig. Hoe gaat nu de rest van jouw middag en ook jouw avond eruit zien, Carolien?
0: Nou, de wandelmiddag die was in elk geval geweldig. Want die was, je hebt het begint natuurlijk allemaal vrij rustig met een rondje over de dijk bij. De dijk bij Niftrik voor de mensen die 50 lopen. Maar daarna dan, en dan kun je lekker doorlopen. Maar daarna dan weet je dat Wiegenin, dat is één groot feest. Met Magic Mile. Dat moet je meemaken. Dat is niet eens uit te leggen. Met rijen, dik publiek en overal muziek en zo. En ja, daarna Bibbel en Word. Dat de dorpen ontploffen echt om de wandelaars heen. Dat is geweldig.
1: Ja, het klinkt echt waanzinnig mooi.
0: Nijmegen is één groot feest.
1: Het klinkt echt waanzinnig mooi en vooral enorm gezellig. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Morgen dan dag 3. Dan gaan we elkaar weer spreken zo rond 4:50 in de middag. Wat staat er bij jou op het programma? Hoe laat gaat de wekker en hoe gaat de richting gelopen worden?
0: Nou, ik ga eerst eens beginnen met douchen zometeen. Lekker eten en dan heel vroeg slapen. Want de wekker gaat weer om 4:00. En morgen gaan we de heuvels in. We lopen naar Groesbeek. En dat betekent dat het ook lekker warm kan gaan worden. Want iemand heeft me ooit uitgelegd dat Groesbeek op de zuidkant van de heuvel ligt. En ik dacht al, waarom is het daar zo steeds zo warm? Na Groesbeek gaan we de heuvels in, op de Zevenheuvelenweg op. Die is denk ik zo roemerig dat iedereen die naam wel een beetje kent. En ja, daarna dan volgen Berg en Dal met een feest dat Geiten op het Plein heet. Dat ga ik ook niet nog, ga ik morgen wel uitleggen. En dan lopen we Nijmegen weer in.
1: Heerlijk. Ik ga jou alvast een hele fijne avond toewensen. Slaap lekker, succes met opstaan en alvast heel veel succes met de hoeveel kilometer ga je er morgen afleggen?
0: 50 of zo, geloof ik. Niet over nadenken, gewoon lekker slapen en morgen weer feest vieren en lopen.
1: Alsof het niks is. Carolien van Week, dankjewel.
0: Tot ziens. Hoi.

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny en Tiny met Un Día, One Day en Risk It All. Je hoorde Bruno Mars en dat is dan weer een hit uit de 30. En die 30, dat is onze eigen hitlijst en die hoor je iedere zaterdagmiddag met Erwin tussen 5 en 7. Dat zijn de 30 grootste hits van dit moment en natuurlijk ook de bekendmaking van de nieuwe Plus Track. Ja, ik sprak ook nog met Carolien, afkomstig uit Zoeterwoude. En deze week bivakkeert zij in Nijmegen. Heeft te maken met de Nijmeegse Vierdaagse. Die is in volle gang. Vandaag dag 2. En ze heeft bijna 50 kilometer gelopen. En ze doet daarover alsof het niets is. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Morgen de volgende update. Dan heeft ze dus de loop door de heuvelen. En dan komende vrijdag dan is de grote finale dag. En dan komt ze aan op de Villa Gladiola, zo heet die. En dat is dan weer midden in Nijmegen. Al het nieuws uit onze regio, dat vind je terug op onze eigen website centraalplus.nl. En er wordt in Leiderdorp een kat vermist. Dat is kat Oezo. Is zwart met wit. En heb je dat beestje gezien? Ja, dan kan je dat aan ons laten weten. redactie@centraalplus.nl en anders ook via Facebook, want daar worden diverse oproepen gedaan. Het beestje is het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Heet dus Oezo, is zwart met wit en de foto van Oezo die vind je dan weer op onze eigen website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Inmiddels bijna 5 uur geworden. Even na 5 dan heb ik de nieuwsupdate voor je. Dan ga ik je bijpraten over het wel en wee van vandaag. Shakira en Burna Boy, Dai Dai komt eraan. En deze zat afgelopen vrijdag in New Music Friday. Manny Rolls met Brian V en Jordan Jade. Dit is Where Do I Go?

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio tijdens deze vakantieperiode. In ieder geval vanmiddag. Wel vertraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Voor Harmen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging wel een kleine 20 minuten nog. En het is druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. In Gouda voor industriegebied Gouwenstroom staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
5: voor jou. De 5 in de klok en dat betekent tijd voor de nieuwsupdate. En ook Ariana Grande komt eraan. Na Rita Ora.

0: Hey Did I Made You Love Me van Ariana Grande en Rita Ora, Anywhere.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: We zitten weer aan de goede kant van de werkweek.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, het is woensdagmiddag. Vandaag is trouwens officieel de kermis opengegaan in het centrum van Voorschoten, onderdeel van de paardendagen. En die gaan dan eigenlijk weer komende vrijdag officieel beginnen. En vandaag ook de dag dat er wat regen is gevallen. En dan moet je maar zo denken, het is goed voor de tuin en goed tegen de droogte. Aankomende zaterdag belooft het trouwens wel weer een warme dag te gaan worden, met temperaturen oplopend tot zo'n 25 graden. Het is de middagshow. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan en ook Funny van Douwe Bob. Eerst hoor je Cloud. Dit is Leila.

0: Douwe Bob, Funny en Leila van Cloud, die hoorde je tijdens de middagshow.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met een oproep, kat Oezo is al 2 dagen spoorloos in Leiderdorp. Het is een zwart-witte kat. Weet je wat? Heb je hem gezien? Laat het dan vooral even weten. Kan via redactie@centraalplus.nl en natuurlijk ook via Facebook, want daar is de oproep officieel gedaan. Ernstig bootongeluk voedt discussie om meer handhaving op de grachten in de binnenstad van Leiden. Ja, moet dat er nou wel of moet het er nou niet gaan komen? En de gemeente Voorschoten die vraagt inwoners mee te denken over nieuw veiligheidsbeleid in het dorp. En Leidse Mondialen roept gemeente op om Rembrandtbeeld beter te verzorgen. En nieuwbouw van der Valk Hotel Voorschoten groeit verder. En als je gaat kijken, dan zie je ook dat er inmiddels echt een groot gebouw aan het ontstaan is. Dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl en ook via de nieuwsapp die je kan downloaden via Android en iPhone.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Jisoo, Zayn, Eyes Closed en de plustrack van deze week. En die staat op naam van Emma Heesters met Hartebreker. Een paar weken geleden is haar nieuwe album uitgekomen. En dit is haar gloedje nieuwe. Great Expedition. Dit is Sienna Spyro.

0: buiten vandaag wat minder weer. En op de radio, ja, het is juli. Dus eigenlijk gewoon ook de zomerse klanken. In dit geval van Robin Schulz met Wes Alané. En de nieuwste Sienna Spyro heet Great Expedition. En die hoorde je tijdens de middagshow. Waar ik je zo meteen een fragment ga laten horen van Rudo van vanavond. Samen met een mevrouw die helemaal door het dolle heen was dat het regende. Ook Coldplay komt eraan en Taylor Swift. I knew it, I knew you. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in de regio. Aan de randen daarvan wel een paar opvallende files. Zoals de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoortpolder en het Ketelplein een kleine 10 minuten vertraging. En de A20, Hoek van Holland Gouda, bij Rotterdam Overschie staat een auto in brand. Die zijn drie rijstroken dicht, vertraging 20 minuten. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven, 5 kilometer met nog eens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. En de nieuwste Taylor Swift, I Knew It, I Knew You bij Centraal Plus. Vanavond om 6 uur dan kan je gaan kijken naar de Straat Talkshow. En de een is blij met zonneschijn en de ander is door het dolle als het regent. En zo mevrouw kwam Rudo tegen in de Straat Talkshow.
1: Mevrouw, u bent de eerste die ik vandaag hoor die zegt fijn het regent.
2: Ja, natuurlijk. We lopen hier te verdorren en te verdorsten en uit te drogen. En alles ligt op smachten en alle bomen staan...
1: Op half 7.
2: Meer regen. Van mij mag het 3 dagen doorgaan zo.
1: Nou ja, met de uitleg die u geeft, snap ik hem wel helemaal inderdaad. Want de tuin heeft wel een beetje te lijden gehad.
2: Zonder planten gaan wij ook dood. En zonder water gaan de planten dood. En ik wil nog niet dood.
1: Nee, ik ook nog niet. Dus we zijn voor nu. Het is jammer dat het nu net nu regent. We net aan het filmen zijn.
2: Nee, maar, natuurlijk niet. Nee,
1: ook
2: hoe
1: niet.
2: Meer het regen, is meer beter.
1: Ja, heeft u ook een regendans gedaan?
2: Nee, maar ik heb wel expres mijn regenjas thuis gelaten. In de hoop dat ik kletsnat zou regenen.
1: En dat, vindt het, dus,
2: en dat is echt waar.
1: Dus u zou eigenlijk. U zegt, we moeten het interview niet onder de luifel doen, maar gewoon in de regen. Maar wat heeft u dan met biodiversiteit en met regen en met de natuur?
2: Ik ben een levend mens en ik wil graag leven. En ik wil graag dat alle andere levende wezens ook leven.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting. Blijven we gewoon een beetje hier zo staan? Worden we nat en dan vieren we de regen?
2: Meer regen, meer beter.

0: Ik denk, na die blijdschap voor de regen, ja, hoort er toch eigenlijk een liedje die daar een beetje tegendraads tegenover staat. Een liedje met een heleboel zonneschijn en wat zomerse energie. Yves La Rocque en Rise Up. En die hoorde je bij Centraal Plus. Leidse Mondialen roept gemeente op om het Rembrandt-beeld beter te verzorgen. In dit geval heeft Ton Kolbeck deze oproep gedaan. En Ton Kolbeck, die hoor je nu over dat standbeeld van Rembrandt.
1: Wij hebben dit beeld een paar jaar geleden bij de Lakenhal gehad. Hij heeft het gestaan, er zou tijdelijk staan. En toen het weg moest, toen zei de gemeente, we hebben geen plek om het ergens anders neer te zetten, terwijl de kunstenaar Gabriel Sterk het aangeboden had aan de gemeente. En toen stond het in een magazijn. Wij vonden dat zo slecht. En toen hebben we met een aantal echte leienaars, die wel meer met de gemeente aan het bakkeleien zijn, zal ik dan maar zeggen, hebben wij gezegd, dit kan helemaal niet. Leids Dagblad, een aantal andere mensen. En toen is er gezegd, nou, we moeten een plek zoeken. En de gemeente zei, we hebben geen plek. En toen hebben wij gezegd, ja, maar wat zou je denken van Molen de Put? En we hebben deze plek echt moeten bevechten. En nu staat hij er. En nu komen er duizenden mensen naartoe. Vinden het geweldig dat het beeld er staat. En wij vanuit de Leidse Mondialen, wij zijn een kunstenaarsgezelschap hier in de stad Stimmerwerf. En wij onderhouden het beeld ook. Wij zorgen ervoor dat het alles op een goede manier gaat. En ja, het is onvoorstelbaar dat dit beeld nu nog weg zou moeten. Maar het is heel spannend. Want de gemeente heeft 2 jaar geleden gezegd, we geven een toestemming voor 2 jaar. En daarna nemen we een beslissing. Dus eigenlijk zou nu, vandaag, de gemeente een beslissing moeten nemen. We weten allemaal wel dat ze het niet in hun hoofd halen om het beeld nog weg te halen. Maar dan zou ik zeggen, gemeente, als het hier nou toch blijft staan, verzorg het dan een beetje beter. Want we staan nou in het licht en we kunnen het beeld zien. Maar als je hier in deze prachtige omgeving toch van het galgenwater komt en je ziet die molen, je ziet alles, je ziet de stad Stimmerwerf, dat het beeld nog niet aangelicht is, dat het eigenlijk nog heel veel verzorging nodig heeft. En ik zou eigenlijk tegen de gemeente willen zeggen, schaam je dat je na 2 jaar het nog zo verwaarloosd hebt. Wij niet, want wij zijn hier allemaal vanavond. Wij vieren zijn 420ste verjaardag. Maar de gemeente mag zich wel wat aantrekken.

Hendrix, Golden en Teddy Swims met Breakup in Reverse aan het einde van de middagshow voor woensdag 22 juli. Vanavond Michael Barendse tussen 7 en 9 is die bij je. Ik ben er morgen weer vanaf 3 uur een gloedje nieuwe middagshow. Maak er een fijne avond van, alvast eet smakelijk en dit is More.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is nog maar weinig aan de hand op de weg in onze regio. Een korte file nog op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Den Hoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ja, en aan de rand van onze regio op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat namelijk een auto in brand. Er is 1 rijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Door Albertus met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu

0: Gaga met Disease. En daarvoor nog Exo en Grosso met Dreamer op Centraal Plus.
1: De Michael Barentje Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, iedere week ga ik nieuwe muziek aan jou laten oordelen... of wij dat in de playlist moeten gooien bij Centraal Plus. Terwijl jij mag bepalen of die nieuwe muziek dus bij ons in de playlist gaat. En ik heb deze keer gekozen voor een... ja, en dit is eigenlijk zo'n typische zomerse artiest. Het is Kygo, dat is namelijk een DJ uit Noorwegen... en die brak op een gegeven moment door met een heel nieuw genre... Tropical House. Nou, dat was een bepaalde sound en daar is hij ja, ondertussen, ja, hoe zou ik zeggen, hij is verder gegaan. Hij is gegroeid en hij gebruikt niet meer alleen die sound, maar hij heeft echt al een tal van hits heeft hij gemaakt. En zijn nieuwste single is afgelopen vrijdag uitgekomen, Take Me Back heet hij. En aan jou dus de vraag, moeten we dit vaker gaan draaien hier bij Centraal Plus of niet? Je kan een mailtje sturen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je hem vaker wil horen of shit als je hem niet meer wil horen. Straks na 7:30 hoor je de uitslag van de hit or shit van vandaag. En dat is Kygo met Take Me Back.

0: De Michael Barentje Show presents Hit or Shit.
1: En de Hit or Shit van vandaag is dus de nieuwste single van Kygo, Take Me Back. En aan jou de vraag, moeten we dit vaker gaan draaien hier op Centraal Plus? Je kan een mailtje sturen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je hem vaker wil horen of shit als je hem niet meer wil horen.

0: Sorry, The Day That I Die. En daarvoor nog Luna met Bailando op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Met zometeen de uitslag van de Hit or Shit. En ook Zed met Happy Now staat klaar. Maar eerst nog een update uit je regio met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het ernstige bootongeluk op de Oude Rijn van 8 juli leidt tot een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bij het ongeluk raakte een 19-jarige man zwaar gewond nadat hij met zijn hoofd tegen een brug aankwam tijdens een tocht met een speedboot. De minderjarige schipper werd aangehouden op verdenking van varen onder invloed van alcohol. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig te hard wordt gevaren en dat lage bruggen worden onderschat. De bouw van het nieuwe Van der Valk Hotel in Voorschoten heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. De tweede verdiepingsvloer is grotendeels gereed en de indeling van de toekomstige hotelkamers wordt steeds beter zichtbaar. In de constructie zijn ook installaties aangebracht. Nadat het beton voldoende was uitgehard, zijn tijdelijke ondersteuningen verwijderd en is ruimte ontstaan voor verdere afbouw. Tijdens de bouwvak liggen de werkzaamheden stil. Na deze periode wordt de bouw van het hotel hervat. De gemeente Voorschoten werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan voor de periode 2027 tot en met 2030. Inwoners en ondernemers kunnen via een online enquête meedenken over onderwerpen als sociale veiligheid, criminaliteit en overlast. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen. Daarbij staan een wijkgerichte aanpak centraal, waaronder meer wijkagenten, BOA's en jongerenwerkers samenwerken met bewoners. De vragenlijst invullen duurt een minuut of 10. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt en wat lichte regen en motregen. Morgen in de ochtend bewolkt, maar droog met in de middag mogelijk zon. In de regio is het nu 20 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Zed met Happy Now en daarvoor nog Sorry Papi van Topic en Becky G.
1: De Michael Barentse Show presents Hit or Shit.
0: Ja, en voor de regennieuws had ik de nieuwste single van Kygo, Take Me Back, gedraaid. En dat is de Hit or Shit van vandaag. En aan jou dus de vraag, moeten we dit vaker gaan draaien of niet? Oftewel, vind jij het een hit of vond je het shit? Nou, ik heb alle stemmen bij elkaar opgeteld. Mensen konden mailen naar michael@centraalplus.nl. En ik heb even alles bij elkaar opgeteld. En... ja, een groot applaus voor Kygo, want die heeft toch weer zijn oude sound een beetje te pakken. En lekker dat zomerse gevoel heeft hij weer helemaal teruggebracht. En het is een hit geworden. Dus we gaan hem vaker draaien hier zo op Centraal Plus. De track die ik ook zo meteen ga draaien is de Clubbanger. Maar eerst komt nog die heerlijke plaat Beautiful van Snoop Doggy Dogg en Pharrell naar Marshmello. Dit is Another Drink.
2: Pas

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

Gone, Gone, Gone van David Guetta en Teddy Swim samen met Tones & I op Centraal Plus. Ja, en Gone, Gone, Gone, dat is eigenlijk wel weer een mooie brug eigenlijk naar het volgende bericht. Want ja, de burgemeester van Zoeterwoude die is gone, gone, gone. Maar er is een nieuwe burgemeester. En Carla Breuer die wil Zoeterwoude vooral buiten leren kennen. De nieuwe waarnemend burgemeester Carla Breuer wil de komende maanden vooral inwoners, verenigingen en ondernemers ontmoeten. Kennis maken en zichtbaar zijn, daarbij, ja, staan daarbij centraal. Nou, dit hele artikel kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp.

Pommier met Tell Me More en daarvoor nog Miss Jackson van Outkast op Centraal Plus. Waar het nu tijd is voor de Baars in de House Mix. En normaal zijn dat 6 remixen en dan volgens door elkaar gemixt. Ja, vandaag heb ik voor 5 mixen gekozen, want die laatste plaat die mag extra lang duren. Wat een heerlijke plaat is dat. Dit is de Baars in de House Mix 206. Baars. Baars.

Lose Myself van de Boeza en daarvoor nog Can You Enemy van Kane op Centraal Plus. En dat was hem dan weer voor vandaag. Volgende week woensdag ben ik weer van 7 tot 9 met het nieuwe Centraal Plus Michael. Ook dan weer een nieuwe Hit or Shit. Een nieuwe clubbanger. En een nieuwe Baars House Mix. En ik ga komend weekend naar Bruno Mars in Londen. Ik zal ook weer vertellen hoe dat was. Tot volgende week!

Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafse Weg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu